Lina Papak, 254-889 nog aan de hoge groot. Bingo, die feit al laat uit, dat is die natte dokter leid. 65 nog, jullie jongen daar naar binnen, zo hangen die makko, nekje tot de leid. 250 wat er niet uit, tellen we maar 500, gingen we paar 54 numbers, de kilo, die nog 2054, wat er nog, wat er 1000 niet uit. $10 Powerball, $10 Story Action, $10 Magic Bar. Mijn nieuwe zorg erin.